0: weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
4: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM.
9: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
10: This is the story of Ma Baker. The meanest.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Goed zo.
5: Langstraat FM.
6: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

ik wegga, kijk ik even achterom. En sta ik stil bij wat er schuil gaat, achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait. Dat mij het beste zal omschrijven, als al het andere

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerde dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Celine Dion en it's all coming back to me now. Hey, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. We zijn vandaag het midden van de week, 23 september. Welkom weer bij Voor de Wekker Wakker. Ja, een student die vorige week in de volle collegezaal van de Technische Universiteit in Eindhoven de Hitlergroet heeft gebracht, is uit Nederland vertrokken. Vrijwillig. Hij wordt ook niet strafrechtelijk vervolgd. Voor zijn woordvoerder van het OM gaat het om een kwetsbare verdachte. Nou ja, na overleg met de student en ook zijn vader is besloten dat hij zijn thuisland moet gaan opzoeken. En daar moet hij ook hulp zoeken. Om die reden is de zaak ook geseponeerd. De student zorgde vorige week voor onrust tijdens de hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek. Hij maakte volgens de universiteit racistische opmerkingen richting medestudenten en bracht toen ook de Hitlergroet. Nou ja, daarna ontstond een confrontatie tussen wat andere studenten en hijzelf, waarop de beveiliging moest ingrijpen en het college voor die dag werd afgeschaft. Ja. De student die afgelopen week 18 jaar is geworden werd aangehouden op verdenking van bedreiging. Ja, inmiddels is hij verhoord en het OM die is tot de conclusie gekomen dat hij hulp nodig heeft. Hij kan het beste het land uitgaan en zich niet meer vertonen op de universiteit, zo zegt een woordvoerder. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat er geen onrust meer is en hoeven wij hem niet te vervolgen. Ja, uit welk land de student afkomstig is, dat wil het OM niet zeggen. De Technische Universiteit Eindhoven die noemt het vertrek van de student een geruststellende ontwikkeling. Ja, voor de gemeenschap, zo laten ze weten dat de student het land verlaten heeft. Hè, ja. Dus hij wordt niet vervolgd. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag. Wordt vandaag een leuke dag. Ja, ook qua temperaturen. Ik zie staan 22 graden. Straks het uitgebreide weerbericht. En natuurlijk ook de dagtopper komt eraan. Dus we zitten weer helemaal vol. In dit uur in elk geval van voor de wekker wakker.

Jim Cliff en Sunshine in the Music. Ja, voor de wekker wakker. Vandaag de zon. Meer ruimte, het wordt wat warmer. 22 graden in het zuiden sowieso. In het midden van het land iets minder. Vanavond in het noorden zijn er wat buitjes met ook wat onweer. Op andere plekken blijft het op de meeste plaatsen droog. Ja, de komende dagen liggen de temperaturen tussen de 20 en de 23 graden. Ja, we zitten deze week in de Bob Marley week. Dus ja, twee liedjes van Bob Marley. Sowieso in Voor de Wekker Wakker.

Dat was hem. Bob Marley en de Wailers. We zitten in de Bob Marley Week. Je hoort de No More Trouble bij Voor de Wekker Wakker. Goed, we kijken even naar het nieuws. Ja, Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten hebben afgelopen dinsdag een akkoord getekend dat voorziet in historische samenwerking. Het akkoord is weinig baanbrekend, maar maakt een einde aan de directe Amerikaanse dreiging aan het adres van Groenland. Ja, het akkoord was er al langer, maar werd dinsdag ondertekend in New York, waar deze week de algemene vergadering van de Verenigde Naties plaatsvindt. Ja, de deal maakt een einde aan de ambities van president Donald Trump van Amerika, die een tijdje dreigde Groenland met de geweld over te nemen. En bij het blussen van de brand in Gelderland in Dixmelo afgelopen maandag is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Dat heeft de gemeente Aalten gemeld, waar Dixmelo onder valt. Bij een afvalverwerker stond een berg hout en snoeiafval in de brand. Misschien weten we het nog. Het bluswater dat aan het begin van de bluswerkzaamheden is gebruikt was afkomstig uit het Blauwe Meer, zo meldt de gemeente via social media. Nou ja, sinds april is dat ook een zwemplaats waar niet meer gezwommen mag worden vanwege PFAS-verontreiniging. Ja, omdat de waterzuivering het vervuilde water niet accepteert, moet het uit het riool worden gepompt. Dat gebeurt de komende tijd. Het vervuilde water wordt ergens anders opgeslagen. De gemeente maakt in het bericht niet duidelijk waar dat is. De gemeente zegt dat men gaat onderzoeken hoe ernstig de vervuiling is. Ja. En op een basis in Duitsland, in het Duitse Eifel, is een F-16 straaljager neergestort. Dat zegt de luchtmachtbasis aan de Duitse media. Die piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en is ook licht gewond geraakt. Ja, rond 2:30 kwam een F-16 Fighting Falcon, want zo heten die dingen, van de Amerikaanse luchtmacht neer. Ja, hoe het ongeluk kon gebeuren is ook niet bekendgemaakt. En de oorzaak wordt nog onderzocht. Nou ja, de burgemeester in de buurt die zat op de fiets toen ze een straaljager in de lucht zag. Ze zegt, ik zag hoe het toestel snel daalde. Daarna steeg een grote zwarte rookpluim op. Zo vertelt ze onder andere aan de Duitse omroep. Ja, de luchtmachtbasis ligt in de Duitse Eifel in het district Bilburg-Prüm. Nou, er zijn meerdere F-16 gevechtsvliegtuigen gestationeerd. Ook wordt de luchthaven gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Ja. Goed, nog nieuws van de showbiz als laatste. Lionel Richie die heeft een operatie gehad aan zijn hart vanwege boezemfibreren. Dat is een hartritmestoornis. Ja, de ingreep is goed verlopen, zo zegt de woordvoerder. Ja, Lionel Richie onderging volgens de entertainmentwebsite een ablatie. Daarbij worden littekentjes van het hart gemaakt om elektrische signalen die het hartritme verstoren te blokkeren. Nou ja, Lionel Richie die maakt het goed, maar zal wel een tijdje rust moeten nemen. Binnenkort dan pakt hij ook zijn concertreeks weer op, zo zegt zijn woordvoerder. Ja, de komende 3 concerten met Lionel Richie met Earth, Wind & Fire die zijn geschrapt. De zanger voelde zich in het verleden verschillende keren niet goed tijdens de optredens. Hij zou toen al zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar dat is toen niet bekendgemaakt. En men had toen wel een oorzaak genoemd, dat was uitdroging. Ja, maar nu is hij dus geopereerd aan zijn hart. En Lionel Richie. Nou, is het tijd voor een liedje van Lionel Richie dan, hè? Lekkere, rustige. En zo dadelijk de dagtopper van Marco Meesters.

0: antiekste klanken hoor je voorbij komen. Trio Hellenic en La Danse der Sorba. Voor de wekker wakker, het is vandaag woensdag 23 september. Ja, 50 jaar Positive Vibrations. We zitten in de Bob Marley Week natuurlijk. Hè. Ja, vandaag in onze Bob Marley Week een nummer met een bijzonder verhaal. Want de woorden van War zijn voor een groot deel niet door Bob Marley zelf bedacht. De tekst is gebaseerd op een beroemde toespraak van de Ethiopische keizer Haile Selassie voor de Verenigde Naties. En dat gebeurde in 1963. Ja, de tekst is gebaseerd op een beroemde toespraak van de Ethiopische keizer. De boodschap: zolang mensen als superieur of inferieur worden beschouwd vanwege hun afkomst of huidskleur, zal er geen echte vrede zijn. Bob Marley maakte van de politieke woorden muziek en zette er in 1976 op Rastaman Vibration. En daardoor gebeurde er iets bijzonders. Een toespraak die anders vooral in de geschiedenisboeken terecht zou zijn gekomen, werd door miljoenen mensen in één keer bezongen. Ja, bijna 60 jaar na de toespraak blijft de boodschap herkenbaar. Bob Marley en de Wailers in de Bob Marley Week. Dit is War.
1: Doe maar Bob Marley, Bob Marley. De hele week opstaan met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met Bob Marley.

Miley en Boss Crusades hoorde je bij Voor de Wekker Wakker met haar roos in de mond, hè? Ja, want zo staat het op de roes in elk geval, hè? Vandaag is het woensdag. In Breda staat de verdachte van het dodelijk ongeluk met een groep schoolkinderen in Zeeland in Vogelwaarde voor de rechter. En de Chinese president die gaat een bezoekje brengen aan de Verenigde Staten. Ja, het weer vandaag. Er is veel bewolking. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en gaat de temperatuur stijgen naar ruim 20 graden. Ja, alleen in het noorden van het land is er kans op een buitje. Er staat nog een matige westelijke wind.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerde dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

Wesley Ponze en laat me niet alleen, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, tweede uur van dit Radio Ochtendfuizel is weer een feit geworden. Ja. In Japan in 1889, dat is even geleden, wordt de firma Nintendo opgericht. Ja, spelcomputers maakten het bedrijf toen nog niet, maar wel spelkaarten. Het produceert Hanafuda-kaarten. Dat zijn kaarten met bloemen die je bij gokspelletjes kunt gebruiken. De oprichter van Nintendo is Fusajiro Yamuchi. Ja, in 1889 is dus Nintendo opgericht. Maar ja, nog geen computerspelletjes, hè. Ja, en de Franse luchtvaartpionier Roland Garros, die steekt als eerste, bekende naam trouwens, de Middellandse Zee over. Ja, hij vliegt van Frankrijk naar Tunesië en doet over de tocht van bijna 900 kilometer iets minder dan 8 uur. En in Amsterdam demonstreren op deze dag 80.000 mensen tegen de vlootwet in 1923. De wet voorziet in het bouw van een zeevloot die de verdediging van Indië moet verbeteren. Het zou Nederland 500 miljoen gulden gaan kosten. Vooral de SDAP is tegen. De partij had in haar programma de nationale en internationale ontwapening staan. Later zou de vlootwet in de Tweede Kamer verworpen worden. Het gebeurt onder meer dankzij een petitie tegen de wet, die toen in de tijd, in 1923, is ondertekend door 1,1 miljoen Nederlanders. Ja, dat zouden ze vaker moeten doen, hè? Ja, een petitie laten ondertekenen. Even de mening vragen aan de bevolking. Wat vinden jullie hiervan? En dan daarna de beslissing nemen. Ja. Ja, trouwens ook nog nieuws van vandaag. Wel een heel bijzonder bericht. In Canada heeft een boottocht op het Okanaganmeer een onverwachte wending gekregen. Een familie zag namelijk een zwarte berenwelp in nood in het water. Ja, het jonge berenjongen had moeite met zwemmen. Hij kon zijn hoofd eigenlijk bijna niet boven water houden. Ja, de familie die nam het uitgeputte dier aan boord, zo schrijft de Canadese omroep CBC. Ja, en de beer was gered. Ja, een van de familieleden, Christina Samnouk, die vertelde de nieuwssite dat ze aan het varen waren in de buurt en dat ze in één keer die beer zagen zwemmen. Ja, het gezin had ook contact opgenomen met de autoriteiten, die adviseerden om het jong naar de kant te brengen en zo min mogelijk contact met het dier te hebben. Ja, toen de boot eenmaal de kant bereikte, wilde het jong niet meer weg. Ja, het jong wilde gewoon bij de mensen blijven. Dus werd er een duwtje gegeven en plonsde hij het water in. Hij zwom naar de kant en we zagen hem het bos inrennen. Ja, wat er daarna met het biertje gebeurd is, is nog onbekend. Ja. Maar de moeder was trouwens niet gesignaleerd, hè? Dus ja, wat hij daar deed, misschien is de moeder wel verdronken en naar de bodem gezonken. En is het jong op een of andere manier toch boven blijven drijven. En op deze manier gered, hè. Maar ja, of hij het ook werkelijk waar gaat redden, dat is nog de grote vraag, hè. Ja. Ik had trouwens vorige week nog een kraai gered. Dat is even een ander verhaal, maar ook wel leuk. Die kon niet meer vliegen. Nee, dus ik liep er naartoe. Hij vloog niet weg. Hij bleef gewoon zitten. Ik denk, was dat nou toch? Dus ik heb hem handschoentjes aan, heb hem opgepakt. En ik heb hem vrijgelaten in een parkje hier in de buurt. In de buurt van het grote Van Vliethuis. Maar ja, die zal het ook niet overleefd hebben natuurlijk. Hè. Dat is de natuur. Hè. De natuur is wat dat betreft keihard. Maar toch kreeg er wel een goed gevoel bij. Dat ik hem in elk geval naar een veilige haven heb gebracht. Hè. Want ja, hier had hij niet overleefd met al die autowegen. Dus nee, wat dat betreft. Misschien vandaag eens even kijken in het parkje of die er nog zitten. Ja, ik heb wel eens verhalen gehoord van kraaien. Dat ze gezichten kunnen herkennen. Hè. Dus misschien als hij het redt, dat hij misschien wel terugkomt. Ja, wie zal het zeggen? Hè?

Bob Marley. Positive Vibrations, 50 jaar Bob Marley. Met Bob Marley natuurlijk in Voor de Wekker Wakker. Wonderland by night, as I would say by day. En het is er weer eentje, die heet Midnight Wavers. Hoe toepasselijk naar het bericht over de raaf en over de kraai.

natuurlijk niet het eerste waar je aan denkt, hè? Dat ze uit Duitsland kwamen. Maar het was echt zo, hè? Ja, de Goombay Dance Band, wat zo heette ze. Een populaire Duitse band, opgericht in 1979 door Oliver Band. Nou ja, die begin jaren 80 grote triomfen vierde met de aanstekelijke mixen van Caribische ritmes, calypso's, westerse popmuziek. Ja, hij heeft ook de bandnaam bedacht. En ja, de band die dankt haar naam aan een ideologisch baaitje op het Caribische eiland Saint Lucia, waar hij enige tijd verbleef en ook muzikale inspiratie opdeed voor de groep. Ja, Son of Jamaica kwam uit 1979.

Goedemorgen, we kijken even naar het nieuws. In Breda staat de verdachte van het dodelijk ongeluk in Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen voor de rechter. 3 schoolkinderen en de directeur van de school die kwamen daarbij om. De kinderen waren op schoolkamp. De 20-jarige verdachte was op die dag in juni al 3 keer geflitst door de politie voor te hard rijden. En de Chinese president die brengt een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Hij wordt op het vliegveld opgewacht door de Amerikaanse president Trump. Morgen en vrijdag komen de twee samen in het Witte Huis voor een staatsdiner en wat babbeltjes. En op een congres in Montreal van de Internationale Wielerbond, de UCI, wordt beslist of Groningen en Drenthe in 2032 het WK wielrennen op de weg mogen organiseren. Ook India heeft zich aangeboden. Ja. En nog meer nieuws uit Gelderland. Tot besluit bij het blussen van een brand in Dixperlo. Afgelopen maandag is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Dat heeft de gemeente Aalten gemeld, waar Dixperlo onder valt. Bij een afvalverwerker stond namelijk een berg hout en snoeiafval in brand. Ja, het bluswater kwam uit een verontreinigde recreatieplas en is ook afgevoerd via het riool. En dat was de grote fout. Ja, want dat wil de drinkwaterorganisatie niet. Ja, het bluswater dat aan het begin van de bluswerkzaamheden is gebruikt, was uit het Blauwe Meer. En sinds april 2024 geldt daar al een negatief zwemadvies vanwege de PFAS-verontreiniging. Dus het water moet het riool uitgepompt worden en dan weer veilig afgevoerd naar de drinkwaterorganisatie. Ja. Goed, het is vandaag woensdag, jongens, midden van de week, 23 september alweer. En de Moody Blues die komen eraan met Nights in Mindset. En dus blijf luisteren.

0: Maxime van der K.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Villa Pardoes Winteren krijgt voor de editie van dit jaar een speciale startlocatie. Voor het eerst zal de Winteren namelijk starten in de Efteling. De start vindt plaats vlakbij de Python en daarna lopen de routes door Kaatsheuvel richting Villa Pardoes. Tijdens de Winteren proberen deelnemers zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Villa Pardoes, die families van zieke kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgt. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet is er geen garantie dat alle woonbouwprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om de kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goede Gassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de volgende lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Lions Club Waalwijk is bezig met een grote actie. In heel de Langstraat gaan leden zoveel mogelijk zwerfafval ophalen. In één clubjaar proberen de leden 1000 kilo zwerfafval op te halen. De leden maken er een wedstrijdje van. De persoon die de meeste zwerfafval kan ophalen, wint. Er wordt afval opgehaald in onder andere Kaatsheuvel, Waspik en Drunen. In de eerste week werd al 28 kilo opgehaald. Opnieuw een pijnlijke afgang voor Michael van Gerwen tijdens een dagtoernooi. Nadat hij dit weekend in Amsterdam verloor in de eerste ronde, was het dinsdag in Den Bosch ook al een exit in de eerste ronde. Van Gerwen verloor met 6-3 van de Sloveen Benjamin Pratnemer, die op plek 111 staat van de wereldranglijst. In minder dan een jaar is Van Gerwen gezakt van plek 4 op de wereldranglijst naar plek 9. En als hij niet uitkijkt, kan er alleen maar verder zakken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Goedemorgen.
1: Nou, al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
2: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.
3: Erik Bandliet. Langstaan.

allemaal van die vage cd'tjes uit de jaren 90 hier in een grote kast. En daar stond dit liedje op. Ik dacht, die gaan we erin zetten vandaag. Gusto en Let's All Chant. Ja, de Michael Zeker Band heeft hem toen ook gedaan. En Gusto heeft er toen een speciale remix van gemaakt. Hè. Ja, bijzonder verhaal. Een Afghaanse wielrenster die had zich als man vermomd. Want ze wilde mee wielrennen. En ze heeft ook zilver gewonnen op de Asian Games in Japan. Ze zegt... Ik ben geboren in een land waar vrouwen die dromen worden aangevallen. En ik ben ontzettend blij dat ik daartegen heb gestreden. Dat zegt Fariba Hashimi. Ja, het verhaal staat op internet te lezen. Is wel bijzonder. Ze heeft wat aan de haar gedaan. Ze heeft zich gekleed als een jongen. En ze mocht daarom meedoen aan de wielrennen. Ja, en ze heeft ook nog zilver gehaald. Leuk, hè? Ja, je moet het lef maar hebben, toch?

Wij zijn 100% Langstraat. 100% voor jou. Hier hoor je de classics en het beste van nu. Langstraat FM.

Nou, vanaf zaterdag hoor je nog wat veel meer over deze single van Nick Schilder en Brian V. Ja, Smile hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Het is 7:45. Ja, en we zitten natuurlijk in de Positive Vibrations, hè. 50 jaar. Dit is de Bob Marley Week.

0: Een week lang Bob Marley.
1: Info en hits. Hits. Langstraat FM.
2: Dit is de dagtopper.

Michael Patrick Kelly en Feel My Love is sowieso tot aanstaande zaterdag de flits schrijven. Ja, gisteren toen was ik een beetje verbaasd. Ik las op internet dat de zanger Dean Sanders en zijn familie woensdag niet aanwezig zijn bij de uitvaart van Ben Sanders. Dat hebben ze laten weten in een verklaring op Instagram. Het is de zwaarste beslissing, zo zegt de familie, die ze ooit hebben moeten maken. Ja, het is ook niet bekend waarom de familie niet bij de uitvaart is. Wel zegt de familie de beslissing juist uit liefde voor Ben te hebben genomen. Ja, ik vind het een beetje vreemd. Hè? Uit liefde voor iemand die overleden is, niet naar de uitvaart gaan. Ja.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door een nog onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het een grote hoeveelheid data buiten heeft gemaakt bij de FBI in de VS. De hackers zouden informatie hebben gestolen over bijna alle FBI-agenten en over mensen die bij de FBI hebben gesolliciteerd. De FBI onderzoekt de zaak. Shiny Hunters is hier vooral bekend van de hack bij telecombedrijf Odido. De data van 6 miljoen klanten werden openbaar gemaakt toen Odido niet betaalde. Vanaf 2028 kun je non-stop van het Australische Sydney naar New York City vliegen. Luchtvaartmaatschappij Qantas gaat directe vluchten aanbieden op dat traject dat een reis oplevert van 18 uur. De huidige reistijd tussen de beide wereldsteden wordt daarmee 3 uur korter. Nu is die verbinding alleen mogelijk met een tussenstop in Nieuw-Zeeland. Voor de lange vluchten worden 12 Airbus-toestellen aangepast. Er kunnen 238 passagiers in. Door een extra brandstoftank van 20.000 liter kunnen de Qantas-toestellen 22 uur non-stop doorvliegen. Voor het eerst in een eeuw is een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Het gaat om een nieuwe variant van de ezelspinguïn. Ze werden gevonden op de Kerguelen-eilanden in de Indische Oceaan ten noorden van Antarctica. Er was meteen ook slecht nieuws voor de net ontdekte diersoort. Hun voortbestaan wordt ernstig bedreigd door klimaatverandering. Tegen 2050 zou hun leefgebied grotendeels zijn verdwenen. De eilanden liggen ruim 3200 kilometer van bewoond land. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

0: Klein beetje schuifelen op Kokomo en a little bit further away. Daarvoor trouwens Amanda Marshall en Beautiful Goodbye bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag een bijzondere dag. Het is officieel het begin van de herfst. Ja, de astronomische herfst die begint namelijk vandaag in Nederland en in België. Ja, de herfst begint op het noordelijk halfrond, meestal rond deze tijd. En eindigt meestal op 21 december, want dan is het officieel winter. Ja, het is maar dat je het weet en niet vergeet. Het is vandaag officieel het begin van de herfst. Ja, nog meer nieuws. Het is vandaag ook nog een keer de dag van de biseksualiteit. Ja, het is een speciale dag. Die wordt gevierd vandaag, waarop maatschappelijk aandacht wordt gevraagd voor biseksualiteit. Centraal staat de geschiedenis van de biseksualiteit en de gemeenschap en cultuur van biseksuelen. Ja, echt waar. Goed, het is woensdag, hè, midden van de week.
1: Dus, I dedicate this record to Carnival to all you brothers.
0: Dat is al fijn om te weten. Mike Lefjohn. And Gone Till November. Hoi hier. Langstraat
1: FM. Girl gets this message that you ain't coming. I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south. Virginia, Baltimore, all around the world. And your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying. And then my voice comes in, pow, in the middle of the night. And this is what I told her for you.

Wij zijn 100% Langstraat. 100% voor jou. Hier hoor je de classics en het beste van nu. Langstraat FM.

0: K. Tim van der K.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Villa Pardoes Winteren krijgt voor de editie van dit jaar een speciale startlocatie. Voor het eerst zal de Winteren namelijk starten in de Efteling. De start vindt plaats vlakbij de Python en daarna lopen de routes door Kaatsheuvel richting Villa Pardoes. Tijdens de Winteren proberen deelnemers zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Villa Pardoes, die families van zieke kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgt. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet is er geen garantie dat alle woonbouwprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om de kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goede Grassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de volgende lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Lions Club Waalwijk is bezig met een grote actie. In heel de Langstraat gaan leden zoveel mogelijk zwerfafval ophalen. In één clubjaar proberen de leden 1000 kilo zwerfafval op te halen. De leden maken er een wedstrijdje van. De persoon die de meeste zwerfafval kan ophalen, wint. Er wordt afval opgehaald in onder andere Kaatsheuvel, Waspik en Drunen. In de eerste week werd al 28 kilo opgehaald. Opnieuw een pijnlijke afgang voor Michael Vergerben tijdens een dagtoernooi. Nadat hij dit weekend in Amsterdam verloor in de eerste ronde, was het dinsdag in Den Bosch ook al een exit in de eerste ronde. Vergerben verloor met 6-3 van de Sloveen Benjamin Pratnemer, die op plek 111 staat van de wereldranglijst. In minder dan een jaar is Vergerben gezakt van plek 4 op de wereldranglijst naar plek 9. En als hij niet uitkijkt, kan er alleen maar verder zakken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Hij zei nog even wachten, want de busje komt eraan.
1: Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo.
2: Het liedje was toen verboden, hè? Ze zullen in één keer in de pan gedaan worden in 1995. Dat was discriminatie van gehandicapte mensen. Ja. En daarna werd het liedje eventjes niet gedraaid. En toen in één keer kwam hij weer in al die hitlijsten voor. Hè? In die foute liedjes en zo. En op die cd'tjes. Jo, de Hulleboer, het busje komt zo, was een grote hit in 1995 op deze dag, hè? Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar het nieuws. De straten van Marokko zijn bezaaid met folders van kandidaten van politieke partijen. Er wordt er namelijk gestemd. Het is een duidelijk teken dat het weer tijd is voor de Marokkanen om 395 nieuwe leden voor het Huis van Afgevaardigden te kiezen. De bevolking lijkt alleen niet warm te lopen voor de verkiezingen. Vooral jongeren, die zijn namelijk dit jaar niet van plan om in Marokko te gaan stemmen. Ja, volgens cijfers van de Marokkaanse overheid bestaat slechts 4% van de 15,8 miljoen geregistreerde kiezers uit mensen met een leeftijd tussen de 18 en 24 jaar. Ja, dus vandaag verkiezingen in Marokko. Ja, en de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gaat vanaf 2028, duurt nog eventjes, twee jaartjes, voor het eerst een directe commerciële vlucht aanbieden tussen Sydney en New York. De allereerste non-stop verbinding tussen de twee wereldsteden zal ongeveer 18 uur duren. Ja, met de vlucht wordt de huidige reistijd tussen de twee wereldsteden met 3 uur verkort. Ja, momenteel voert de maatschappij een dagelijkse vlucht uit tussen Sydney en New York met een tussenstop in Nieuw-Zeeland. Ja, maar in de toekomst gaat het dus rechtstreeks, hè. Ja, er is een Duitser erg blij. Een Duitse amateur-archeoloog heeft voor in totaal 934 denarii aan Romeinse munten gevonden. Dat staat gelijk aan driemaal het jaarsalaris van een Romeinse soldaat toen, 2000 jaar geleden. Met een metaaldetector in de buurt van Wesseling werd de vondst ontdekt ten zuiden van Keulen in het westen van Duitsland. Het gaat om de grootste muntenvondst van de Romeinse keizer ooit uit die tijd. Ja, die tussen 117 en 138 het land bestuurde. Nou ja, in elk geval de lokale autoriteiten werden gewaarschuwd. De metaaldetector bleef maar afgaan. En uiteindelijk heeft men dus heel veel Romeinse munten daar gevonden. Hè? Ja, wat de waarde precies ervan is, dat staat er niet bij. Maar ja, meestal met die oude munten is het niet zoveel waard, volgens mij. Maar goed, het is wel leuk om zoiets te vinden natuurlijk. Hè? Maar ja, het kunnen natuurlijk ook kogels zijn, hè? Of granaten die dan in de grond gevonden worden. Dus daarom heeft deze Duitser waarschijnlijk ook de lokale autoriteiten gewaarschuwd dat er iets in de grond zat. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, op deze dag trouwens, in 1967, staat er ook een ander liedje in de Nederlandse hitparades. Ja, het liedje van de Rolling Stones. Dat had een dubbele A-kant, We Love You en Dandelion. Ja, het stond op de eerste plaats in de top 40. Het liedje bleef toen 2 weken in de hoogste regionen staan. En het liedje toen, dat klonk zo.

0: Champs-Élysées.
1: Nog nooit geweest. Champs-Élysées. Nee. Joe Dassin en La Champs-Élysées. Ja, uit 1969, hè, dus dat is al heel lang geleden. Goed, we zitten deze week in 50 jaar Positive Vibration. Oftewel, de Bob Marley week, hè.

Een week lang Bob Marley. Dankjewel. Rasta. 50 jaar. Positive Vibrations. Dit is de Bob Marley week. Nog sowieso tot zondag. Hè? Ja. Dit is Jamming. Bij Voor de Wekker wakker op Langstraat FM. Het is 8:45 precies.

0: Dr. Elben, tandarts, Dr. Elben.
1: Hallo, dit is tandarts, Dr. Elben. Doet uw mond maar open. Maar het doet geen pijn hoor, let the beat control. Volgens mij kwam die uit Zweden, hè, die Dr. Elben. En was die ook tandarts. En ging die daarna ook muziek maken, hè. Sing Halleluja bijvoorbeeld was een hele grote. Ja. Dit was er ook eentje uit 1994, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze woensdag. Het is weer bijna klaar. Het is bijna gebeurd. Ja, er is vandaag ook nieuws naar buiten gekomen dat er geen landelijk verbod komt op het gebruik van weerhaken bij het vissen. De Tweede Kamer heeft het voorstel verworpen. Ja, de Partij voor de Dieren die wilde dat. Maar ja, de sportvisserijsector die was tegen het voorstel. Want ja, ook het leiden van kleinere vangsten is een van de redenen. En er zijn dan ook weer hele speciale materiaaleisen die je dan in Nederland moet hebben. Dus de weerhaak om te vissen, die mag nog gewoon, hè? Jawel.

Dit was hem weer voor de Wekker Wakker. Natuurlijk vandaag Erik Dankus met Langstraat Lange Uit. De middag niks is er ook nog een keertje. En Nachtzaam is er ook, maar die is gelukkig voor 6 klaar. Dus wat dat betreft komt het goed. Ik wens je een leuke dag. Geniet van vandaag. Goede temperaturen. Het is vandaag trouwens ook een bijzondere dag, want het is vandaag de sterfdag van André Hazes. Dus we sluiten af met een liedje van André Hazes, hè? De basis. Ja. Kleine jongen. Hey jongens, tot morgen.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door een onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Bij een schietpartij op een huisfeest in Zuid-Afrika zijn 11 mensen gedood en 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een township ten zuiden van de Zuid-Afrikaanse stad Durban. 3 gewapende mannen openden daar het vuur. Het motief voor de aanval is niet bekend. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Gemiddeld worden er 60 mensen per etmaal omgebracht. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker.

0: info en hits.
1: You ever heard about that thing?

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Villa Pardoes Winteren krijgt voor de editie van dit jaar een speciale startlocatie. Voor het eerst zal de Winteren namelijk starten in de Efteling. De start vindt plaats vlakbij de Python en daarna lopen de routes door Kaatsheuvel richting Villa Pardoes. Tijdens de Winteren proberen deelnemers zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Villa Pardoes, die families van zieke kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgt. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet is er geen garantie dat alle woonbouwprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om de kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goede Gassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de voorgoede lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Lions Club Waalwijk is bezig met een grote actie. In heel de Langstraat gaan leden zoveel mogelijk zwerfafval ophalen. In één clubjaar proberen de leden 1000 kilo zwerfafval op te halen. De leden maken er een wedstrijdje van. De persoon die de meeste zwerfafval kan ophalen, wint. Er wordt afval opgehaald in onder andere Kaatsheuvel, Waspik en Drunen. In de eerste week werd al 28 kilo opgehaald. Opnieuw een pijnlijke afgang voor Michael Vergerbe tijdens een dagtoernooi. Nadat hij dit weekend in Amsterdam verloor in de eerste ronde, was het dinsdag in Den Bosch ook al een exit in de eerste ronde. Vergerbe verloor met 6-3 van de Sloveen Benjamin Pratnemer, die op plek 111 staat van de wereldranglijst. In minder dan een jaar is Vergerbe gezakt van plek 4 op de wereldranglijst naar plek 9. En als hij niet uitkijkt, kan er alleen maar verder zakken. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ten nauwe nood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
0: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker.

Henk en Henk. Henk Temminger en Henk Westbrok van het Goede Doel maakten deze hit samen met de andere heren. En we gingen terug naar 1982. Afgelopen zomer stond Henk Wijngaard hier nog op het podium van Red Rock. En ik moet eerlijk zeggen, ja, de nummers waren weer leuk om te horen, maar hij moet onderhand eigenlijk eindelijk eens het bejaardenhuis in, toch? Ja, nou goed. Het was aangenaam om weer eens een keer te horen al die oude nummers van het Goede Doel. België is er leven op Pluto, wat ik al zei. 1982 stond hij in de hitlijsten. Het is 16 graden buiten in de Langstraat. Het gaat vandaag lekker worden. Het is nu al lekker in het zonnetje uit de wind. Tussen Maarden en Knoop het Hooipolder staat 3 minuten vertraging. Tot 12 uur zijn we bij je met heel veel leuke hits. Wat nieuws en gezelligheid.

Nou, word ik eigenlijk een beetje van mijn apropos afgebracht. Zei ik nog net, Henk Wijngaard de plek van Henk Temming? Nou, volgens mij niet. Maar goed, Luc, bij deze, als het wel zo is, heb ik je in verwarring gebracht, maar wel een lach op je gezicht. Langstraat FM. Heb jij nog iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Bellen mag ook 0416-652-652 en even optie 3. Dan kom je gelijk bij mij terecht. Nu tijd voor Kim Lucas.

Mocht het ooit doen met de mooiste vrouw van Duitsland. En nog steeds een hele mooie vrouw trouwens. Heidi Klum, ja, daar was Seal ooit mee getrouwd. In de tijd volgens mij dat deze plaat uitkwam. Future Love. We gingen terug naar 1991. Zometeen Sien van der Kaam met het lokaal en het regionaal nieuws. Maar eerst even Richanel. Info.

Chanel en Dance Around the World. Ja, we hebben een bijzondere jarige vandaag. Een man die al heel wat jaartjes rondloopt op deze mooie aarde, zullen we maar zeggen. Ooit geboren in Long Branch, dat is in New Jersey in de Verenigde Staten. Hij wordt vandaag 77 jaar oud. Bruce Frederick Joseph Springsteen, geboren op 23 september 1949. Zijn eerste hit die hier genoteerd staat in onze lijst is Born to Run, 1975. En hij staat nog steeds op het podium, nu met I'm on Fire. Hey.

zonder zijn E Street Band. Dat is zijn eerste hit hier in Nederland in 1980. Getiteld Hungry Hearts. 77 wordt hij vandaag. Je hoorde Bruce Springsteen. Van het verre verleden gaan we een beetje terug naar het heden.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Villa Pardoes Winteren krijgt voor de editie van dit jaar een speciale startlocatie. Voor het eerst zal de Winteren namelijk starten in de Efteling. De start vindt plaats vlakbij de Python en daarna lopen de routes door Kaatsheuvel richting Villa Pardoes. Tijdens de Winteren proberen deelnemers zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Villa Pardoes, die families van zieke kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgt. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Door het overvallen stroomnet is er geen garantie dat alle woonbouwprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om de kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goede Gassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de volgende lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Lions Club Waalwijk is bezig met een grote actie. In heel de Langstraat gaan leden zoveel mogelijk zwerfafval ophalen. In één clubjaar proberen de leden 1000 kilo zwerfafval op te halen. De leden maken er een wedstrijdje van. De persoon die de meeste zwerfafval kan ophalen, wint. Er wordt afval opgehaald in onder andere Kaatsheuvel, Waspik en Drunen. In de eerste week werd al 28 kilo opgehaald. Opnieuw een pijnlijke afgang voor Michael van Gerwen tijdens een dagtoernooi. Nadat hij dit weekend in Amsterdam verloor in de eerste ronde, was het dinsdag in Den Bosch ook al een exit in de eerste ronde. Van Gerwen verloor met 6-3 van de Sloveen Benjamin Pratnemer, die op plek 111 staat van de wereldranglijst. In minder dan een jaar is Van Gerwen gezakt van plek 4 op de wereldranglijst naar plek 9. En als hij niet uitkijkt, kan hij alleen maar verder zakken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Ja, dan heb je Bruce Springsteen en dan heb je ineens ook nog Bryan Adams langskomen. Ja, hoe heerlijk is dat? Ja, One Night Love Affair. We gaan even de temperatuur voor je meten in de Langstraat. Die is op dit moment 17 graden en het is zonnig buiten. Verkeersinformatie, het is rustig op onze Brabantse wegen. En waar het niet rustig is, is het bij Taylor Swift. Ja, die blijft maar hits scoren.

Ja, deze plaat heeft zo lang in de Nederlandse hitlijsten gestaan dat je partners wie had van. Ik wil hem niet meer horen. Ik wil hem nooit meer horen. Somebody that I used to know. Walk of the Earth, zo heette de heren. Dat is allemaal wel leuk als je dan weer na zo'n tijd zo'n plaat hoort die helemaal kapot gedraaid is, toch? Ja, dat dus. Welke plaat ook heel veel gedraaid is. Toen die uitkwam, is deze. Alle dames van Atomic Kitten.

Het zijn allemaal nummer 1 noteringen die langskomen op dit moment. Ja, ook deze weer van Inner Circle uit 1994. Ja, die stond op die MTV Brown CD's. Weet je nog, aan die Eurocharts en zo, dat spul allemaal. Games People Play. Nu tijd voor Jive Talking van Boogie Box High.

0: zul je denken van, dat is Boogie Box High toch niet? Ja, dit zijn de heren van Boogie Box High. Die een beetje dezelfde klanken ook hebben als de Bee Gees. Want daar is Jive Talking natuurlijk origineel van. We gingen terug naar 1987. Ja, lange verleden. En we gaan even nog eentje doen voor het nieuws van 11 uur.
1: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits. Langstraat
0: FM. Straks gaan we het even hebben over een textielrace. Er komen wat kinderen langs van de Theresia School hier uit Waalwijk die daarmee bezig zijn. Maar eerst de Counting Crows. Tot aan.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat de politie vaak uren bezig is met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil graag af van alle niet-urgente meldingen. De Russen hebben de Oekraïnse havenstad Odessa bestookt met drones. Daarbij is een schipskapitein omgekomen. Projectielen sloegen in op een schip dat voer onder de vlag van Antigua en Barbuda. Na de aanval ontstond brand, waarna de bemanning werd geëvacueerd. Volgens Kiev zijn in Odessa ook opslagplaatsen voor medicijnen, voedsel en huishoudelijke producten geraakt. Moskou zegt dat de aanvallen alleen waren gericht op militaire doelen. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

Going Back to My Roots. We gingen terug in de tijd naar 1981 alweer. Met Odyssey. Ja, de tijd dat we nog een beetje haar hadden en dat we er nog goed uitzagen, zullen we maar zeggen. De temperatuur op dit moment buiten in de Langstraat is 17 graden. Het is heerlijk, het is lekker zonnig en het is rustig op de Brabantse wegen. En zometeen gaan we het hebben over de textielrace waar de Tracer School hier in Waalwijk aan meedoet. Daarover zometeen meer. Drie hele leuke jongens in de studio.

0: muziek om wat tot rust te komen. Je hoort dat Bruno Mars. Ja, die staat in ieder geval nog op een bucketlist om die ooit een keer live te mogen zien. Risk It All. Je hoort het hier op Langstraat FM. Inmiddels aangeschoven bij mij in de studio. Teun, Vic en Michael. Goedemorgen, jongens.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Jullie zijn van de Theresia-school hier in Waalwijk en jullie zijn bezig met een textielrace. Toen ik dit hoorde, dacht ik van, ja, een textielrace. Wat houdt een textielrace in? Ja, Teun, vertel het mij.
1: Ja, de textielrace is dus, zeg maar, oude kleding die je niet meer gebruikt. En daar gaat in zitten. Kun je dus inleveren bij ons op school in het textielpak. En dan de organisatie Textielrace, die als de kleding goed is, doen ze het bij. Dan gaat het naar de kringloopwinkel. En anders dan maken ze er weer nieuwe spullen van. En ze willen ook ervoor zorgen dat meer mensen hun kleding daarin leveren en niet in de rest afval. Want dan wordt het allemaal verbrand.
0: Oké. Vic, bij jullie op school, zijn jullie aan het inzamelen? Hebben jullie al veel opgehaald?
2: Ja, we hebben heel veel ingezameld. Want we staan nu ook al eerste. En we hebben.
0: Ja, eerste wat jullie doen met. In de gemeente doen jullie mee met hoeveel scholen?
2: 10.
0: 10. En daar staan jullie bovenaan?
2: Ja.
0: Dus jullie hebben eigenlijk heel Waalwijk getorpedeerd van hier kleding in komen leveren?
2: Ja, Heusden zit er ook bij.
0: Ja.
2: Wij staan daar wel eerst bij.
0: Oké. Okay. Hebben jullie al veel ingezameld?
2: Ja.
0: Weet je ook hoeveel? Want je hebt vanmorgen nog gekeken, zeiden jullie.
2: We hebben 500 punten.
0: 500 punten. En hoeveel kilo is dat, Michael? Want jij zit allemaal te seinen en te wijzen. Even dicht bij de microfoon.
3: Dat is ongeveer 300 kilo.
0: Ongeveer 300 kilo. Dat zijn heel veel broeken, truien, sokken, onderbroeken, t-shirtjes en zo.
3: Ja.
0: Wat wordt het meeste ingeleverd?
3: Gewoon oude kleren.
0: Ja, maar broeken, truien of jassen? Want jullie doen het zelf ook uitzoeken? Of?
3: Nee, wij kijken er niet naar.
0: Jullie kijken er niet naar? Wat doen jullie? Doen dan alleen maar de punten verzamelen en mensen zeggen dat ze kleding moeten leveren? Verder doen jullie er niks mee?
3: Nee, we doen wegen dan de containers.
0: Oké. Teun, die kleding die wordt dan opgehaald en die wordt dan weggebracht en die wordt dus gemaakt, wordt ook schoongemaakt of weten jullie dat allemaal niet?
1: De kleding wordt bij hun in de. Volgens mij hebben ze een fabriek.
0: Ja.
1: En dan daar maken ze alles weer.
0: Alles weer. En dan doen ze dat netjes maken en dan gaan ze weer proberen te verkopen. Daar halen ze geld mee op. En Vic, wat gaan ze dan daarmee doen met het geld?
2: Dat weet ik eigenlijk niet, want volgens mij doen ze dat dan verkopen op Marktplaats.
0: Ja. Volgens mij, wat ik begrepen heb, gaan ze dan ook nog zorgen dat het bij een goed doel terechtkomt. Maar het belangrijkste is dat die kleding hergebruikt gaat worden om ja, de lucht ook schoon te houden, toch, Michael?
3: Ja.
0: Ja. En jullie zitten nou hier om te vragen of mensen nog meer kleding in willen leveren. Want tot wanneer duurt dit?
3: 1 oktober.
0: 1 oktober. En als jullie gewonnen hebben, dan krijgen jullie?
3: Een schoolreisje naar het Textielmuseum.
0: Een schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg?
3: Ja.
0: Ja. En hoeveel kilo willen jullie nog ophalen?
3: Zoveel mogelijk.
0: Zoveel mogelijk. Nou, voor de mensen die nog thuis zitten en zeggen van, ja, ik ga de voorjaarsschoonmaak doen voor 1 oktober. Als ze dat kleren tegenkomen, dan kunnen ze die wanneer bij jullie op school inleveren, Vic?
2: Vandaag was eigenlijk de dag waarbij je alles kon inleveren. Mm-hmm. Maar als je een keertje, als alle kinderen worden gebracht naar school komt en je legt het op het podium neer, dan zien wij dat wel en nemen het vast wel mee naar boven.
0: Dat kan ook.
2: Om te wegen.
0: Maar stel dat ik morgen nog een hoop kleren bij jullie meeneem. Dan, de bel gaat. De kleren meeneem voor jullie. Dan kan ik dat ook gewoon jullie op school afgeven. Dan gaat het vanzelf wel goed komen.
2: Ja, denk het wel.
0: En denken jullie dat jullie de prijs gaan winnen?
2: Zeker.
0: Ja? Jongens, dankjewel voor jullie komst. En ja, succes er nog mee. En flink wegen, hè?
2: Ja.
1: Langstraat FM. All right.
4: Dad, you ready?
5: Hold on, hold on. Okay, ready.

Dus heb jij nog wat kleding liggen op zolder of in je kassen die je niet bedragen? Gooi ze even af bij de Tresia School hier in Waalwijk. Voor een tweede leven en natuurlijk allemaal ook voor het milieu. Ja, Burning Stuntman hoorde je van de heren The Golden Earring. Ja, ze blijven langskomen vandaag hoor. Ja. De grote klassiekers van weleer. Ja, deze waren niet zo heel erg groot. Maar het leuke ervan is, ze kwamen wel uit Nederland. Ze heette Fox de Fox. En ze hadden het over diamanten.

Zo zit ik net even op nu.nl te kijken. En ja, daar schrik ik even van een bericht wat geplaatst is. Want honderdduizenden mensen kunnen de komende maanden overlijden aan het gevolg van de sterke El Niño. Het natuurlijke weersverschijnsel zorgt dat de aarde tijdelijk verder opwarmt. De uitzonderlijke hitte die El Niño veroorzaakt zal volgens een nieuw rapport naar schatting meer dan 450.000 mensen het leven gaan kosten. Ja, dat is best wel schrikken. Als ik dat eerlijk mag zeggen. De cijfers zijn bekendgemaakt van een onderzoek van de Universiteit van Chicago. El Niño. Ja, houden we het in de gaten.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Villa Pardoes Winteren krijgt voor de editie van dit jaar een speciale startlocatie. Voor het eerst zal de Winteren namelijk starten in de Efteling. De start vindt plaats vlakbij de Python en daarna lopen de routes door Kaatsheuvel richting Villa Pardoes. Tijdens de Winteren proberen deelnemers zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Villa Pardoes, die families van zieke kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgt. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet is er geen garantie dat alle woonbouwprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om de kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goede Gassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de volgende lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Lions Club Waalwijk is bezig met een grote actie. In heel de Langstraat gaan leden zoveel mogelijk zwerfafval ophalen. In één clubjaar proberen de leden 1000 kilo zwerfafval op te halen. De leden maken er een wedstrijdje van. De persoon die de meeste zwerfafval kan ophalen, wint. Er wordt afval opgehaald in onder andere Kaatsheuvel, Waspik en Drunen. In de eerste week werd al 28 kilo opgehaald. Opnieuw een pijnlijke afgang voor Michael Vergerwen tijdens een dagtoernooi. Nadat hij dit weekend in Amsterdam verloor in de eerste ronde, was het dinsdag in Den Bosch ook al een exit in de eerste ronde. Vergerwen verloor met 6-3 van de Sloveen Benjamin Pratnemer, die op plek 111 staat van de wereldranglijst. In minder dan een jaar is Vergerwen gezakt van plek 4 op de wereldranglijst naar plek 9. En als hij niet uitkijkt, kan er alleen maar verder zakken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Info.

0: Bjorn, Annie Fried en de mooie Agneta. Zij vormden hen natuurlijk de band ABBA. Het is 18 graden in de Langstraat en rustig op de Brabantse wegen. En tijd voor de flitsschijf.
1: Take That, featuring Patrick Kelly. Feel My Love. Don't

0: You Feel My Love. Ik ben aardig verrast dat de heren van de Backstreet Boys weer terug zijn. Met deze hit. En ik denk dat dit wel een hele grote gaat worden op een of andere manier. Ja, goed. Ja, wat ook heel erg groot is, is dat er iedere week honderden uniformen worden weggegooid. That's when you know you feel my love. You feel my love. Ja, je hoort het goed. Ja, iedere week worden er honderden uniformen weggegooid per week. Omdat er mensen zijn om die eigenlijk gewoon niet goed nakijken of hun kleding helemaal penvrij is. Waar? In het ziekenhuis. Ja, dus de ziekenhuiskosten kunnen omlaag. Als alle zustertjes, broedertjes, dokters en dokterinnetjes gewoon op het einde van de dag, als ze hun kleding inleveren, ook de pen eruit halen. Ja, elke week honderden stukken kleding die weggegooid moeten worden. Omdat er de pen in zat.
1: Je dag wordt veel relaxter.
0: En ja, wat zeggen we dan? Ja, dat moet je niet doen, hè. Dat is helemaal fout. Dus bij deze zustertjes en broedertjes, doe het niet.

kan me ook wel voorstellen hoor, dat er af en toe eens een pennetje meegaat, maar dat er honderden uniformen moeten worden weggegooid. En ik denk zo'n uniformje dat ook wel 70, 80 euro kost. Ja. En dan honderden, ja, dat is toch een kostenpostje van 8 tot 10.000 euro.

0: En het blijkt nu ook nogal dat de economie verrassend goed draait op dit moment. Huishoudens en bedrijven, ja, die geven geld uit en blijven geld uitgeven. En er zijn heel veel bedrijven die zijn ook nog steeds winst aan het maken. Ja. Ondanks de kabinetsperikelen, zullen we dan maar zeggen, toch? Ja. Tijd voor wat cabaret hier op Langstraat FM. En we gaan even luisteren naar Najib.
1: Maar mensen waren ook blij, weet je, dat was leuk. Dan liep ik in Amsterdam en het nieuws was, Najib krijgt een baby. Vooral taxichauffeurs. Stapte ik in. Hij ouwe, gefeliciteerd, ouwe. Hij doet dit, hè? Ja, dat soort dingen. Hij zei, Najib, wat wordt het nou? Is het nou volgens jou, wat is het nou? Wordt het een Marokkaanse baby of een Hollandse baby? Wat is het nou? Ik zei, kijk, weet je, kijk, ik ben hier niet geboren, maar weet je, ik voel me hier thuis, weet je wel. Ja, ik bedoel, ik voel me een Nederlander en een Marokkaan. En ik zeg, hier, mijn hele familie woont hier, mijn leven is hier, mijn vrienden. Ik zeg, maar hij wordt hier wel geboren, weet je wel. Voor hem is het, ja, dit is zijn geboorteland. Hij gaat naar een Nederlandse school, krijgt Nederlandse vriendjes. Weet je wel, leren hem Nederlandse dingetjes, weet je wel, feestdagen, Sint Maarten, Sinterklaas, Zwarte Piet of Gekleurde Piet of gewoon een Roetpiet of gewoon zoek het lekker uit met je Piet. Ik zeg, voor mij is het gewoon, ja, gewoon, ik zie hem gewoon als een Hollands kindje. Maar, als hij iets verkeerds doet, is het ineens een Marokkaans kindje. Want zo werkt dat hier. Kijk, als mijn kind later opgroeit, we noemen de dingen ook anders, hè, als hij ze doet. Stel, mijn kind groeit later op, krijgt een gezinnetje, maar er knapt hier iets boven. En hij vermoordt ze allemaal. Dit is trouwens een extreem voorbeeld, hè. Ja, maar hij vermoordt ze. Dan heet dat, als hij het doet, eerwraak. Doet een Hollandse jongeman, precies hetzelfde met zijn gezin, noemen we het familiedrama. Het is even gruwelijk, alleen we hebben er andere namen voor. Kijk, dan kies ik toch liever voor het woord familiedrama. Klinkt iets vrolijker. Ja, ja, hier. Wat is hier gebeurd? Eerwraak. Wat is daar gebeurd? Familiedrama. Ik doe er net geen dansje bij. Afrikanen die hier naartoe komen om te werken noemen wij economische vluchtelingen. Maar Nederlanders die naar Afrika gaan werken noemen we expats. Weet je, het zit er in sommige woorden en dat is ja... En ik ga mijn kind één ding duidelijk maken, dat is discriminatie is er altijd al geweest. Zal altijd zijn, zal altijd blijven. Ja, dan kan ik even klappen. Ja, maar het is, weet je, je moet er gewoon mee leren omgaan. Je moet het van je af laten glijden en door met je leven, anders heb je namelijk geen leven. Want iedereen discrimineert. Het probleem is, iedereen doet het. Als het één groep is of één iets, dan denk je, ah, hun. Allemaal, dat komt door vooroordelen, die hebben we helaas allemaal. En weet je, iedereen een vooroordeel. En als je die uitspreekt, dan is dat vaak discriminatie, weet je, ja. En het mag niet, en dit en dat, aangifte gaan doen, en er gebeurt niks mee. Weet je, ik denk, er is waarschijnlijk behoefte aan discriminatie. Daarom doen mensen dat. En nu lijkt het heel veel, maar dat komt door social media. Twitter, Facebook. Het komt, weet je, in je huis in, zeg maar. Ik heb ook van die dingen wel eens gelezen, weet je, die naar mij waren gestuurd van de meest grove dingen. Ik weet niet of ik mag zeggen, de tv's erbij. Maar, kanker Marokkanen, ze moeten je vergassen, net als de Joden. Adolfje uit Spijkenissen. Ja, dat lees ik dan. Denk ja, weet je, ik kan wel de hele oven dergen. Weet je, maar goed, voor die jongen was het gewoon één druk op de knop en hij gaat verder met zijn leven. En ik zit dan maar te lezen. Ik denk, wat zegt hij nou? Vroeger was er nog geen Twitter, nog geen computer, geen handtelefoon. Moest hij, als hij dit wilde zeggen, de trein pakken van Spijkenisse naar Rotterdam, overstappen naar Amsterdam. Dan moest hij van Amsterdam naar Zaandam, want ik woonde in Krommenie. Stoptrein Zaandam. Dan was hij gewoon een halve dag bezig. En dan moest hij bij mij aanbellen, dan deed ik de deur open en dan kon hij dat in mijn gezicht zeggen. Maar dat is nu niet, weet je wel. Dan denk ik, ja, weet je, er is behoefte aan. Waarschijnlijk moeten we het uit het hoekje halen. Want het is nou spannend, weet je wel. Het mag niet en ik doe het toch. Haal het eens uit het hoekje. Gewoon één dag in de week wel mogen discrimineren. Dat is niet meer leuk. Gewoon een discriminatiedag in Nederland. Woensdag hakdag doen we vrijdag discriminatiedag. Zo even lekker voor het weekend kun je even losgaan. Als het nodig is, hè. De helft is stil, maar de andere helft denkt, wat een goed idee, hè. Ja, echt wel. Stel, je staat bij de bakker op vrijdag. En er drinkt iemand voor. Want de bakker vraagt, was u aan de beurt, mevrouw? Ja, nee, nee, ik was aan de beurt. Ja, ja, ja. Er is stokkenbrood. Stokkenbrood. En die mevrouw zegt, nee, joh man, volgens mij was ik voor. Wat? En de bakker zegt, hallo, geen ruzie maken, hè, mensen, het is vrijdag. Oeh, ja, zeg, kut Marokkaan, ja, jij. Ja, berber aap, ik heb het tegen jou. Ja, je komt hier binnenwandelen met je gestolen kleren, hè. Kleine Hezbollah-strijder, hè. Ja. Ja, en dan bestel je stokbrood van onze uitkering. Je bent nog lang niet aan de beurt. Ga eens even naar achteren. Hup, voor straf moet je helemaal achter. Minder, minder, minder. Wat? Wat? Oh! Oh, stom, sorry, ga maar. Het is vrijdag, ja, ja, vergeten, ja, ja. Ga maar voor Hollandse hoer. Hollandse hoer. Zie je allebei even gediscrimineerd, opgelost, klaar. Verder met je leven. Ander voorbeeld, Bijlmermeer, busstation. De passagier staat te wachten en daar komt de bus, hoor. Te laat. De deuren gaan open. Buschauffeur, waar was je? Nee, kijk op je horloge. Kijk op je kwart over. Op de dienstregeling staat, u zou om 10 uur hier zijn. Wat? Nee, je moet me aankijken met je slavenhandelaargezicht. Ja, ik praat met je. Waar was je? Wat denk je? Kom naar de Bijlmer, ze zullen wel nog slapen. Huh? Wat ga ik mijn baas vertellen? De witte buschauffeur was te laat, dus ik ook. Wat was je thuis aan het doen? Kinderporno aan het maken in een kwartier? Wat? Laatst even, Bokito. Kom je nog naar binnen met die bananen hieruit, of niet? Allebei hebben gediscrimineerd. Klaar, verder met je leven. Mensen vinden elkaar niet allemaal aardig. Het hoeft ook niet. Zolang je elkaar niet de hersens inslaat, weet je wel, denk ik, oké. Okay. Maar goed, het was wel de bedoeling, weet je wel. Jaren 70, 80 kwamen de eerste allochtonen. Die werden ook met mij opgeschept, want er was werk hier. Vies, zwaar werk. Dus toen kwam mijn vader het opknappen. Ja, was niet, als mijn vader had gezegd, waar wil je heen? Hawaii. Hawaii was geen zware, vies werk. Dus toen kwam hij. Maar goed, weet je wel, kijk, zolang je elkaar niet, weet je wel, zolang het hoeft allemaal niet. Mensen zeggen, ja, maar we moeten elkaar aardig vinden. Dat hoeft allemaal niet, weet je, we zijn ook niet allemaal aardig. En we zijn ook niet gelijk. We zijn wel gelijk, maar we worden niet gelijk behandeld. Kijk, als dat zou gebeuren, zou het een betere wereld zijn. Sowieso in Nederland zijn we beter, weet je wel, elkaar met respect behandelen. Maar goed, sommigen gooien er met een petje naar, hè? En sommigen met een knuppel. Dus, zo, zijn er vragen? Zijn er vragen tot nu toe, dames en heren? Nee, hè? Leuk. Ah ja. Kijk, in Nederland, Google. Google zit hier, Starbucks, al die grote bedrijven. En waarom? Ze hebben een afspraak kunnen maken. Met de Belastingdienst. Serieus, dat wist ik niet. Ik heb het laatst op tv gezien. En dezelfde Belastingdienst, Circus Rens, kan het even niet betalen. Wordt hup opgedoekt. Dat is toch niet gelijk, of wel? Als jij je hypotheek niet kan betalen, wat komt de bank doen? Komt die huis gewoon verkopen. Maar dezelfde bank die miljoenen leent aan de Grieken. En de Grieken zeggen, we kunnen nog niet betalen hoor. Oh, oké, okay, is goed. Dan gooi je maar wat borden kapot. Ach ja, kijk, weet je, en ook hier in Nederland, weet je, dat tolerant en dat lekker thee drinken met elkaar en dat nee, dat is goed en dat werkt ook niet meer. Je kan gewoon beter hard de waarheid aan mensen vertellen. Hè, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Ik vind tenminste, ik wil weten waar ik aan toe ben. Ook al is de waarheid hard, prima. Ja, Mohammed komt veel minder vaak aan een baan als de naam Jan. Dat is gewoon een feit. Dat komt ook omdat die baas die Mohammed met die lulsmoes opbelt. Nee, Mohammed, we hebben al iemand, joh. Nee, goeie cv en wat jammer. Zeg gewoon tegen die Mohammed. Mohammed, we zijn gewoon bang dat je hier opblaast. Ja, dat je de koppen eraf hakt hier bij ons. Ja, dat doen jullie toch? Dat zien we op tv. Ja, die jongens zijn ook bang, toch? Zie je? Allemaal bang.
0: Ja, het blijft leuk om daarna te luisteren, toch? Najib Amali. En discriminatie. Ja, dat. Vanmiddag kun je gaan genieten van Rijn Roosendaal. Hij is terug van vakantie. Ja, hij gaat de week door middenzagen vanmiddag. En vanavond tussen 5 en 6 Anton Nachtzaam met zijn programma. Wat mij betreft, ik ga weekend houden. Nee, grapje. Nee, morgenochtend ben ik er weer tussen 10 en 12. En ga genieten vandaag als je vrij bent. Van deze heerlijke middag. Ga lekker achter een raampje zitten. Of in ieder geval uit de wind zitten in het zonnetje. Dan weet ik zeker dat je gaat genieten. Wij gaan eruit met Steve Winwood. En While You See a Chance. Eet smakelijk en tot morgen.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat de politie vaak uren bezig is met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil graag af van alle niet-urgente meldingen. De Russen hebben de Oekraïnse havenstad Odessa bestookt met drones. Daarbij is een schipskapitein omgekomen. Projectielen sloegen in op een schip dat voer onder de vlag van Antigua en Barbuda. Na de aanval ontstond brand, waarna de bemanning werd geëvacueerd. Volgens Kiev zijn in Odessa ook opslagplaatsen voor medicijnen, voedsel en huishoudelijke producten geraakt. Moskou zegt dat de aanvallen alleen waren gericht op militaire doelen. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Villa Pardoes Winterrun krijgt voor de editie van dit jaar een speciale startlocatie. Voor het eerst zal de Winterrun namelijk starten in de Efteling. De start vindt plaats vlakbij de Python en daarna lopen de routes door Kaatsheuvel richting Villa Pardoes. Tijdens de Winterrun proberen deelnemers zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Villa Pardoes, die families van zieke kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgt. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet is er geen garantie dat alle woonbouwprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om de kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goede Gassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de voorwaardenlijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Lions Club Waalwijk is bezig met een grote actie. In heel de Langstraat gaan leden zoveel mogelijk zwerfafval ophalen. In één clubjaar proberen de leden 1000 kilo zwerfafval op te halen. De leden maken er een wedstrijdje van. De persoon die de meeste zwerfafval kan ophalen, wint. Er wordt afval opgehaald in onder andere Kaatsheuvel, Waspik en Drunen. In de eerste week werd al 28 kilo opgehaald. Opnieuw een pijnlijke afgang voor Michael van Gerwen tijdens een dagtoernooi. Nadat hij dit weekend in Amsterdam verloor in de eerste ronde, was het dinsdag in Den Bosch ook al een exit in de eerste ronde. Van Gerwen verloor met 6-3 van de Sloveen Benjamin Pratnemer, die op plek 111 staat van de wereldranglijst. In minder dan een jaar is Van Gerwen gezakt van plek 4 op de wereldranglijst naar plek 9. En als hij niet uitkijkt, kan er alleen maar verder zakken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar de kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks nog tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat agenten vaak uren bezig zijn met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil dan ook graag af van alle niet-urgente meldingen. Inmiddels is het aantal meldingen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag van zaterdag opgelopen naar 8. Persmensen kregen op het Malieveld te maken met fysiek geweld, scheldpartijen en zelfs bedreigingen via de telefoon. Meerdere journalisten werden tegen de grond gewerkt of bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk. Het valt volgens belangenorganisatie Persveilig op dat fotografen steeds vaker achterbaks, van achteren of van opzij worden geduwd. En de Venezolaanse interimleider Rodriguez en de Amerikaanse president Trump hebben elkaar voor het eerst ontmoet in New York. De korte ontmoeting en de wandelgangen van de VN was de eerste sinds de VS in januari Venezuela binnenviel. Rodriguez noemt het gesprek historisch en zegt te willen bouwen aan betere relaties. Maar op straat in New York demonstreerden Venezolanen fel tegen haar komst. De oppositie in het land staat buitenspel en critici dringen aan op verkiezingen zonder uitstel. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Mommersteeg Metaalbewerking uit Nieuwkuik is failliet verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank van Den Bosch. Het bedrijf op het industrieterrein van Nieuwkuik was meer dan 30 jaar lang actief in de metaalindustrie. Het bedrijf was gespecialiseerd in de toelevering van machineonderdelen. Hoe het nu verder moet met openstaande opdrachten van het bedrijf is nog niet duidelijk. Goed nieuws voor bezoekers van de brokantenmarkt in Heus de Vesting. De markt verdwijnt namelijk toch niet. De organisatie zou er eigenlijk mee stoppen, maar er is een nieuwe groep ondernemers opgestaan om de markt te redden. Op 3 oktober moet de brokantenmarkt weer plaatsvinden, ditmaal op de vismarkt. De bakkerbacht in Vlijmen blijft nog een tijdje dicht. Eind mei brak er in de winkel een grote brand uit die de winkel aan het plein compleet verwoestte. De eigenaren laten op social media weten dat ze het moment aangrijpen om de winkel flink te gaan vernieuwen. Hoe ze dat gaan doen is nog niet duidelijk. De komende weken zullen de eigenaren daar meer van delen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het waterpeil in de Rijn bij Duitse Kaup zakt deze week weer naar een extreem laag niveau. Door de aanhoudende droogte dreigt de vaardiepte zo ver te dalen dat vrachtschepen er eind deze maand amper nog langs kunnen. In augustus zakte het peil bij Koblenz ook al onder de 10 centimeter, wat zorgde voor vrees dat de rivier in tweeën zou worden gesplitst. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden nu al met erg hoge transportkosten, omdat schepen veel minder lading kunnen meenemen. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur, waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen drie kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. En een zware gaslucht in het Brabantse Oosterwijk is vanochtend veroorzaakt door de brandweer zelf toen die was opgetrommeld. Een geurpotje dat op de kazerne bij het afval was gegooid bleek toch niet leeg te zijn en kwam in een vuilniswagen terecht. Daardoor verspreidde de sterke lucht van gas zich door een groot deel van Oosterwijk. Hulpdiensten en netbeheerder Enexis rukten massaal uit, maar van gevaar of ontploffingsrisico was geen sprake. De geur blijft waarschijnlijk nog wel even hangen in het dorp. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
19: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
20: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

Fantasy Island, daar hadden we erin op. Alles kan. Fantasieën zijn grenzeloos. Alles kan in je fantasie. Tijd Fit, Fantasy Island, terug van 1982 hier in de middagmix van deze woensdag. Goedemiddag en hartelijk welkom mensen. We zijn alweer halverwege de week. Het gaat enorm snel wat dat betreft. Goede kant van de week. De week is weer de midden. De middagmix met Rai Roosendaal. En het goud van oud eraan. De hits van nu staan weer klaar. En de zaken die je meldt via middagmix@langstalmedia.nl. Goedemiddag en hartelijk welkom nogmaals. Team van de Kamer, het regionieuws hebben we vandaag. Het personeel aan de koffer. En uiteraard weer een verkeer. Alhoewel weer een verkeer we vandaag een keer niet hebben. Want dit programma is vandaag een keertje ingeblikt. Want ten tijde van de uitzending heb ik een keer een meeting. Hoe dat kan gebeuren. Het werk gaat ook gewoon door. Jouw middagmix. Voor de rest, laat gewoon weten wat jij nog mist. Hè, wat je wilt horen in de uitzendingen van de middagmix. En nemen we dat gewoon mee in de playlisten. Want morgen is er ook gewoon weer een middagmix. Neem het weer gewoon mee wat jij wenst. Dat kan gewoon. Om ideeën van de sneeuw aan de koffer en andere zaken te melden, laat het mij maar weten via middagmix@langstalmedia.nl. De top 40 en de flitsende 50. De actuele hits. Ook daar doen we aan in deze uitzending van de middagmix. Met Rexha en Fateless. Een New Religion klinkt nu

Het jaar 2007 van Nick en Simon, Rosanna, daarmee leren ze eigenlijk kennen. En daarmee kwamen ze op de radar en kwamen er nog veel meer hits van deze club. Hoewel het nu weer stil is rondom Nick en Simon. Zo, mag ik deze dans van u, 1998, wij noteren in dit Brothers, de Mavericks en Dance the Night Away.

Welkom in de fantasiewereld van Dennis Sofianus Baxter. Me and my my imagination. We beginnen bijna van te stotteren. Gaat denken in plaatjes nu. Maar deze dame is volgens mij enorm stout. Stoute fantasieën heeft deze dame. En de rest laat ik aan jou fantasieën over wat je daarbij kan bedenken. Middagmix van woensdag. Langstraat FM. Elke werkdag zijn we er tussen 2 en 3 met de middagmix. Het gaat vandaag terwijl de hits van nu en de zaken die je meldt via middagmix@langstraatmedia.nl. Nu Anne Grace, Love Keeps Calling.

1981, de Jackals Band en Centerfold. Leidt ons weer naar dit clubje. Soapsterren, ze kunnen meestal niet zingen. Linda Roos en Jessica, daar krijg ik altijd een beetje vlekken van in mijn nek. Last van jeuk en zo. Maar dit is wel leuk gedaan door de tijd. Ook van die soapsterren die bij elkaar kwamen en een hitje gingen zingen. Redelijk succes, 1997 voor Fun en Levenslang.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Villa Pardoes Winteren krijgt voor de editie van dit jaar een speciale startlocatie. Voor het eerst zal de Winteren namelijk starten in de Efteling. De start vindt plaats vlakbij de Python en daarna lopen de routes door Kaatsheuvel richting Villa Pardoes. Tijdens de Winteren proberen deelnemers zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Villa Pardoes, die families van zieke kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgt. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet is er geen garantie dat alle woonbouwprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om de kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goede Gassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de volgende lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Lions Club Waalwijk is bezig met een grote actie. In heel de Langstraat gaan leden zoveel mogelijk zwerfafval ophalen. In één clubjaar proberen de leden 1000 kilo zwerfafval op te halen. De leden maken er een wedstrijdje van. De persoon die de meeste zwerfafval kan ophalen, wint. Er wordt afval opgehaald in onder andere Kaatsheuvel, Waspik en Drunen. In de eerste week werd al 28 kilo opgehaald. Opnieuw een pijnlijke afgang voor Michael Vergerbe tijdens een dagtoernooi. Nadat hij dit weekend in Amsterdam verloor in de eerste ronde, was het dinsdag in Den Bosch ook al een exit in de eerste ronde. Vergerbe verloor met 6-3 van de Sloveen Benjamin Pratnemer, die op plek 111 staat van de wereldranglijst. In minder dan een jaar is Vergerbe gezakt van plek 4 op de wereldranglijst naar plek 9. En als hij niet uitkijkt, kan hij alleen maar verder zakken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met meer zon in het oosten en zuiden dan in het noorden en westen. Afhankelijk is het op de meeste plaatsen droog en het kwik stijgt dan naast 18 tot 22 graden. Vanavond komt het in de noordelijke helft van het land tot enkele buien. Vannacht is het droog en zakt het kwik naar 8 tot 13 graden. Morgen is er geregeld zon bij een matige noordwestenwind en wordt het zo'n 17 graden in het noordwesten tot 20 graden in het zuidoosten. Jouw middagmix, het goud van oud en aan de hits van nu. De hits van nu, een van die platen die binnenkort verwachten in de top 40. De nieuwe Lucas en Steve heet All I Know.

0: Alles wat nieuw en lekker is. Lucas en Steve en Alano hier in de Middagmix. Binnenkort verwachten ze in de Nederlandse top 40 deze nieuwe single. Label staat origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor hebben. Je mag het gewoon vertellen aan mij. Dan ga ik dat gewoon bewijzen. De ene wat geleend van de ander. Het kan een melodielijn zijn. Het kan een serieuze remake zijn. Het kan van alles zijn. Wat overerft in de koffer, om het zomaar te zeggen. Niet altijd een letterlijk een koffer te zijn. Letterlijk een remake, maar... We zien wel vaker dat dingen worden gejat van het een naar het ander. En ja, dat doen we dus toch snel in de koffer. Zo'n combinatie, laat het mij maar weten. We weten veel, maar jullie weten nog veel meer. Want jullie zijn met veel meer dan ik alleen. Dus kom erop met je suggesties en meld hem maar door naar middagmix@langstadmedia.nl. Vandaag het volgende in Tosneel in de Koffer. Het was in 1966, long time ago, dat The Monkees de single I'm a Believer uitbracht. The Monkees, 7 singles in de top 40. I'm a Believer was de grootste hit. Dat was de enige nummer 1 notering, zie ik hier. 17 weken top 40, en haalde dus de nummer 1 positie. Andere singles waren Daydream Believer, A Little Bit Me, A Little Bit You, Last Train to Clarksville, en zo kunnen we nog even doorgaan. Hoe dan ook, I'm a Believer, de single van de Monkees, is min of meer overgedaan door EMF featuring Reeves en Martinier. En I'm a Believer, dat was in 1995. De single heeft niet in de top 40 gestaan, maar staat er ergens op een verzamel-cd. Dus blijkbaar was het wel de moeite om het nog een keertje op cd uit te brengen, deze track. En je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van de Monkees, I'm a Believer 1966. Of via EMF featuring Reeves en Martinier. En I'm a Believer 1995 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hier met featuring Reeves en Mortimers en I'm a Believer. Na het origineel van The Monkees uit 1966. Het origineel aan de cover. Goeie idee even het item, laat het mij maar weten. Mail het maar door naar middagmix@langstadmedia.nl. André reageert, die zegt, geef het toch wat origineel. Cover is leuk, maar het origineel is dan een tandje beter. Kan, laat jij ook weten wat je er vindt. Mail het maar door naar middagmix@langstadmedia.nl. Dan vermeld het nog eventjes de volgende dag op de radioshow, in de radioshow. Jouw middagmix in de Flitsende 50, je kan erop stemmen en het werkt als volgt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Take That, featuring Patrick Kelly. Feel My Love. Don't blow.

Deze hele week lang de flitsnijf Take That van Michael, Patrick en Kelly, Feel My Love. De hits van nu en het goud van oud. En ook de vergeten singles. En deze nog, met Bianco. En hoe staat hij, Johan?

De mooiste kwesties uit de jaren 70, Linda's Farm en Run for Home, terug van 1978 hier in de middagmix. Alweer als en laatste gedraaid deze single. Het is er weer klaar, mensen. Ik dank u weer voor het volgen. Reacties op dit radioprogramma Middagmix op langstalmedia.nl of even appen 06 21 21 22 10, de WhatsApp van de studio, ook dat kan. Dan nemen we het morgen gewoon mee in de nieuwe aflevering van de Middagmix. Morgen zijn we er ook wel weer. Hè? Zometeen een paar uurtjes non-stop. En om 5 uur Anton Lachsaam met Van Sisterklaar. Dan neemt hij het weer over. Morgen dus weer nieuw. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Weer een nieuwe middagmix voor de donderdag. Dan laatste wat mij betreft deze single. Dea is Serious. Tot morgen. Dan weer in de middagmix.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht. Alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde komt morgen onder strenge voorwaarden vrij. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten tijdens de eerste inleidende zitting. De bestuurder zat na het aanrijden van een groep schoolkinderen op kamp, waarbij 3 kinderen en een begeleidster omkwamen, 3 maanden vast. Omdat de inhoudelijke zaak nog lang op zich laat wachten, mag hij die in vrijheid afwachten. Wel geldt voor de hardrijder een rijverbod en een meldplicht. De provincie Noord-Brabant investeert 4 miljoen euro in een nieuwe AI-supercomputer. Met het systeem krijgen lokale bedrijven, onderzoekers en overheden toegang tot enorme rekenkracht voor onder meer kankeronderzoek en slimmere verkeersstromen. De computer maakt gebruik van krachtige Nvidia-servers in een datacentrum in Finland die vanuit Brabant worden bediend. Naast de rekenkracht staat er ook een team van experts klaar om organisaties te helpen bij het trainen van hun AI-modellen. En IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland van het formaat van een supermarkt. In die nieuwe vestigingen van ruim 2000 vierkante meter ligt de focus op kleinere spullen zoals servies en verlichting. Voor grotere showrooms of een magazijn is geen plek. De huidige vestigingen zijn bijna 20 keer zo groot. De Zweedse meubelketen denkt aan zo'n 5 locaties om de bereikbaarheid buiten de 13 grote woonwarenhuizen te verbeteren. Waar ze komen is nu nog niet bekend. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Mommersteeg Metaalbewerking uit Nieuwkuik is failliet verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank van Den Bosch. Het bedrijf op het industrieterrein van Nieuwkuik was meer dan 30 jaar lang actief in de metaalindustrie. Het bedrijf was gespecialiseerd in de toelevering van machineonderdelen. Hoe het nu verder moet met openstaande opdrachten van het bedrijf is nog niet duidelijk. Goed nieuws voor bezoekers van de brokantenmarkt in Heus de Vesting. De markt verdwijnt namelijk toch niet. De oude organisatie zou er eigenlijk mee stoppen, maar er is een nieuwe groep ondernemers opgestaan om de markt te redden. Op 3 oktober moet de brokantenmarkt weer plaatsvinden, ditmaal op de vismarkt. De bakkerbacht in Vlijmen blijft nog een tijdje dicht. Eind mei brak er in de winkel een grote brand uit die de winkel aan het plein compleet verwoestte. De eigenaren laten op social media weten dat ze het moment aangrijpen om de winkel flink te gaan vernieuwen. Hoe ze dat gaan doen is nog niet duidelijk. De komende weken zullen de eigenaren daar meer van delen. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Broekauto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broekauto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broekauto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt de aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht. Alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
0: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Inwoners van de Langstraat met zonnepanelen gaan meer betalen voor hun stroom. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor je je opgeleverde stroom van je zonnepanelen niet meer kan wegstrepen van het eindbedrag. Daardoor gaat het jaarlijkse bedrag in alle Langstraatgemeenten omhoog. In Heusden betalen de mensen straks het meest. Daar betalen ze straks €379 meer per jaar dan voorheen. Opnieuw is er vertraging rondom de opening van de fietsbrug in Dongen. De fietsbrug zou donderdag eindelijk open gaan, maar deze gaat nu vrijdag voor een deel open. Door de regenval van de afgelopen tijd is de toplaag gaan roesten. De fietsbrug gaat daarom nu vrijdag aan het eind van de middag open. Eén fietsstrook blijft open, de andere helft blijft dicht, zodat de toplaag kan uitharden. Het is de derde keer dat de opening van de fietsbrug vertraagd is. Waarom krijgen inwoners van Waalwijk bij de informatiebijeenkomsten over windpark Buitenpolders geen inspraak? Samen Waalwijk heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. In oktober zijn er twee bijeenkomsten over het nieuwe windpark, waar inwoners informatie krijgen over het project. Samen Waalwijk vindt echter dat de inwoners meer inspraak moeten hebben. De partij wil weten of er alsnog een plenair gesprek kan plaatsvinden. Een strijd tussen basisscholen om zoveel mogelijk textiel te hergebruiken. Meerdere scholen in de Langstraat doen mee aan de textielrace. Tijdens deze wedstrijd proberen leerlingen met zoveel mogelijk acties kleding een tweede leven te geven. De school die aan het einde van de dag het meeste textiel gerecycled heeft, wint een mooie prijs. Leerlingen van de Theresia School in Waalwijk kwamen hierover vertellen in de radio-uitzending van Langstraat Lang Uit. En onze redactie ging kijken bij een bijzondere actie van Den Bussel in Kaatsheuvel. Beide interviews zijn terug te vinden op onze site. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt die stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verliesleidende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt de aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. En de Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig aanblijven, ondanks de zware verkiezingsnederlagen van zijn CDU. Na beraad binnen de partij heeft hij de steun gekregen om door te gaan, al moet de communicatie en de samenwerking in de coalitie dringend beter. Kiezers haakten af door uitgebleven hervormingen en intern gesteggel, maar partijprominenten scharen zich vooralsnog achter Merz omdat er geen duidelijk alternatief is. Met het oog op de komende verkiezingen krijgt de bondskanselier nu nog één kans. Het weer, vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker lang luisteren.

0: 1977. Scheelt een paar jaar. Je zou het moeten hangen. 7,5 over de klok van 5. Fleetwood Mac and You Can Go Your Own Way. Ik zeg een prima goedemiddag.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtwel.
0: Er staat alweer best wat aantal kilometers file. Onder meer, even kijken, in totaal staat er, weer ruim 225 kilometer aan een gesloten blik. Straks vertellen we er meer over. Uiteraard ook het laatste nieuws uit onze eigen regio in het regionale nieuwsupdate met Siem van der Kaap. We hebben ook nog natuurlijk de flitsschijf en de speciale aanbieding. En zoals we doen gebruikelijk hebben we het weer ontzettend goed voorbereid.

Dus daar zijn ze ook een Nederlandse uitvoering van gemaakt. Hemel, ik heb jeuk aan mijn... Juist, waar rijdt het ook alweer op? Dit was het origineel, 1976. Heaven Must Be Missing an Angel, Tavares. 15 weken tot 40. En uiteraard piekten ze op de nummer 1. Het is 4:15, bijna. We gaan even een kijkje nemen in de regio waar het vast staat. In de regio staat zo'n beetje 138 aan kilometer aan één gesloten blik, als het ware. Onder andere op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Waddenooien. 8 minuten vertraging, 10 kilometer file al daar. Dan de A16, dus ik loop in Zonzeel en Dordrecht, 6 kilometer. Tussen Dordrecht en Zonzeel nog een keer 5 minuten die andere kant uit richting Breda. Dan de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Sint-Michiels-Gestel en Knoopend Empel. 8 kilometer file. Zetterenbosch richting Utrecht, afrit Kerkdriel en afrit Veghel. 11 minuten vertraging, 8 kilometer al daar. Tussen Knoopend Baterdorp en De Hocht, 6 kilometer. Dan de A27 tussen Noordloos en Werkendam is het wegdek in slechte toestand door zware vrachtwagens. Het is daar dicht. Het levert de vertraging op van 15 minuten. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 13 minuten, 8 kilometer vertraging al daar. A58 knooppunt Galder, Ulvenhout. 5 minuten vertraging, 2 kilometer. Tussen Bavel en Tilburg-Reeshof, 2 kilometer. Tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp, 9 kilometer. En tussen knooppunt Baterdorp en Moergestel nog een keer 11 minuten vertraging, oftewel 8 kilometer. Dan Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 4 kilometer A59 tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. 6 kilometer de A67 tussen Hapert en knooppunt Hocht. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Levert de vertraging op van 6 minuten, oftewel 8 kilometer. Dan de N2 tussen knooppunt Hocht en knooppunt Leenderheide. 12 minuten vertraging. De N233 met de aansluiting tussen de A15 en Renen, 14 minuten vertraging. En tot slot de A267. Drunen richting Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk bij Aalburg, 7 minuten vertraging en een aantal kilometers, 3 kilometer vertraging al daar. Heel veel sterkte mocht je erin staan. En je weet het, handen aan het stuur, je ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. Met zometeen de flitsschijf, maar die hoor je zo. Naar de Urban Cookie Collective, The Key and the Secret.

de flatschijf. Take That en Michael Patrick Kelly. We zijn zo'n mooie, prachtige naam hebben. Dan kan er allemaal mooie muziek van gemaakt worden. Of met of door gemaakt worden in elk geval. Het is de flatschijf deze week. En dat was dus uiteraard ook hier in Van Zessen Klaar. Het is echt voor half zes. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Officieel is hij voorbij. Al zeggen de temperaturen anders. 22 graden in de Langstraat met Gerard Cox op de radio. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

0: Er zijn twee uitvoeringen van het nummer. Uitvoering met alleen U2. En dit was de allergrootste hit van deze uitvoering, samen met Mary J. Blige. Dat was One, samen met U2. Tijd voor de regionale nieuwsupdate met Sien van der Kaag.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Sien van der Kaag. Inwoners van de Langstraat met zonnepanelen gaan meer betalen voor hun stroom. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor je je opgeleverde stroom van je zonnepanelen niet meer kan wegstrepen van het eindbedrag. Daardoor gaat het jaarlijkse bedrag in alle Langstraatgemeenten omhoog. In Heusden betalen de mensen straks het meest. Daar betalen ze straks €379 meer per jaar dan voorheen. Opnieuw is er vertraging rondom de opening van de fietsbrug in Dongen. De fietsbrug zou donderdag eindelijk open gaan, maar deze gaat nu vrijdag voor een deel open. Door de regenval van de afgelopen tijd is de toplaag gaan roesten. De fietsbrug gaat daarom nu vrijdag aan het eind van de middag open. Eén fietsstrook blijft open, de andere helft blijft dicht, zodat de toplaag kan uitharden. Het is de derde keer dat de opening van de fietsbrug vertraagd is. Waarom krijgen inwoners van Waalwijk bij de informatiebijeenkomsten over windpark Buitenpolders geen inspraak? Samen Waalwijk heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. In oktober zijn er twee bijeenkomsten over het nieuwe windpark, waar inwoners informatie krijgen over het project. Samen Waalwijk vindt echter dat de inwoners meer inspraak moeten hebben. De partij wil weten of er alsnog een plenair gesprek kan plaatsvinden. Een strijd tussen basisscholen om zoveel mogelijk textiel te hergebruiken. Meerdere scholen in de Langstraat doen mee aan de textielrace. Tijdens deze wedstrijd proberen leerlingen met zoveel mogelijk acties kleding een tweede leven te geven. De school die aan het einde van de dag het meeste textiel gerecycled heeft, wint een mooie prijs. Leerlingen van de Theresiaschool in Waalwijk kwamen hierover vertellen in de radio-uitzending van Langstraat Lang Uit. En onze redactie ging kijken bij een bijzondere actie van Den Bussel in Kaatsheuvel. Beide interviews zijn terug te vinden op onze site. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag wordt het ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het is wisselend bewolkt met meer zonneschijn in het oosten van de provincie dan in het westen. Vanavond is kans op een enkele kortdurende bui. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Vannacht is het overal droog met opklaringen en het kwik zakt naar 8 tot 10 graden. Morgen is er geregeld zon en wordt het 18 of 19 graden bij een matige noordwestenwind. De dagen daarna is het vaak droog en vrij zonnig na zomerweer met maxima veelal tussen 20 en 24 graden. Daarmee is het zacht voor de tijd van het jaar. En tot zover de update.
3: De motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langs.

Leijers, Michiels en Soul Sister. Ofwel Jan Leijers en Paul Michiels. En zij vormden samen de band Soul Sister. Inderdaad, uit België. Het was een klein hitje. In 1993 stonden ze precies een maand in de top 40. En ze piekten op nummer 31. Dus het, het hield niet over om het zo maar uit te vermelden. Het is 6:07. Zo direct de speciale aanbieding van Morgan Wallen. Na Paul McCartney en Wings. En Deliver Your Children op Langstraat FM.

is een grootheid in de Verenigde Staten van Amerika. En hier krijgt hij ook steeds meer voet aan vaste grond. Morgan Wallen, The Last Thing You Need. Dat is de speciale aanbieding deze week. Morgen rond dit tijdstip komt hij nog een keer langs. En ook vrijdag hier bij Van Zessenklaar op Langstraat FM. En nu, Toto!

De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van 6 uur klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Op Langstraat FM. Omdat ik

Leek me ook wel redelijk toepasselijk. Drie zomers lang was jij mijn liefste. 1975. Ah, jongens, het loopt weer tegen 6 uur. Dat betekent zometeen na 6 een non-stop muziek. En ik spreek je straks graag straks weer om 8 uur. Voor 2 uur lang de lekkerste rockklassiekers in de Classics of Rock. En toen dat deed de... Het systeem stopte er ineens mee midden in de plaat. Maar goed. Dan wil ik wel het hele intro volpraten. Maar als het intro halverwege stopt, ja, dan kan ik lullen als Brugman. Maar dat schiet niet op natuurlijk. Dit is de nieuwe single van het album Flow State van Keith Urban. Dit is Baby Come Back.

0: is te vinden op het schitterende album van Keith Urban. Staan naast Baby Come Back staan ook het covers op van The Little River Band, Help Is On Its Way. Van Gino Vanelli, I Just Wanna Stop, Just The Two Of Us. Steal Away van Robbie Dupree, Summer Breeze. Al die hits staan op één album van Keith Urban, Flow States. Nu is het dan toch echt de hoogste tijd om...
1: Van zessen! Klaar!
0: Ik zeg tot straks 8:00 voor een nieuwe Classics of Rock. En dit programma is vanmorgen weer tussen 5 en 6. Tot besluit, Yarbrough and People. En inderdaad, don't stop the music...

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Op 74-jarige leeftijd is schrijver Sjoerd Kuiper overleden. Hij werd vooral bekend door zijn kinderboeken, maar ook schreef hij voor volwassenen. Voor het boek Robin en God ontving hij een gouden griffel. Voor 6 andere boeken een zilveren griffel. Van het boek Het Zakmes uit 1981 werden een tv-serie en een film gemaakt. In 2012 kreeg Kuiper voor zijn hele kinder- en jeugdoeuvre de Theo Thijssenprijs. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat de concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt de stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verlieslijdende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. De Britse zanger Michael Kiwanuka laat weten dat hij een paar maanden geleden een hersenbloeding heeft gehad. Het letsel was vrij ernstig en daarom heeft hij veel revalidatie nodig. De 39-jarige zanger zegt dat er een lange, zware weg voor hem ligt, maar vecht om beter te worden. In de zomer werden meerdere shows van Kiwanuka in de VS en Europa geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Er komt een nieuw album aan, getiteld Fudge. Maar verder zit nieuwe muziek maken er voorlopig niet in. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Dit was het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
14: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft van de Verenigde Staten een uitnodiging gekregen om de G20-top in december bij te wonen. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt. Eerder vandaag sprak hij met zijn Russische collega Lavrov tijdens de vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee hadden het over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en volgens Rubio zijn de twee landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden. Gisteren maakte het sociale netwerk Hives na 13 jaar een comeback en ondertussen hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Begin deze eeuw was het platform zeer geliefd en op een gegeven moment had het zo'n 10 miljoen gebruikers. Hives trok de stekker eruit toen het Amerikaanse Facebook steeds populairder begon te worden. Hives is opnieuw ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van Europese technische architectuur en algoritmes ontbreken. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Dit was het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: You are now an official member of the New Power Generation.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het dorp Herwijnen in de Betuwe kan Defensie doorgaan met het bouwen van een militair radarstation. De bezwaren die de gemeente en omwonenden hadden zijn door de Raad van State van tafel geveegd. Omwonenden zijn bijvoorbeeld bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Defensie heeft volgens de RVS genoeg onderbouwd waarom de keuze op Herwijnen is gevallen. Er is ook geen risico voor de volksgezondheid. De Amerikaanse president Trump bezuinigt steeds meer op de wetenschap en daarom slaan de EU en Canada de handen ineen om belangrijke oceaanmetingen veilig te stellen. Tijdens de algemene vergadering in New York hebben de EU en Canada de samenwerking bekendgemaakt en andere landen opgeroepen ook bij te dragen. De EU zelf trekt 100 miljoen euro uit en Canada 82 miljoen. Ondertussen hebben 30 landen, waaronder Nederland, zich bij het initiatief aangesloten. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden... en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Dit was het radionieuws.
1: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
1: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Het is woensdagavond even over 8 op Langstraat FM met de Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper uit de 70s. Trapte deze aflevering van de Classics of Rock af. Tot 10 uur vanavond alleen maar de lekkerste Classics of Rock met Frontline. We hebben Three Doors Down, Shine Down. Maar nu eerst nieuwe muziek hier op Langstraat FM van Tim Akkerman, de voormalige leadzanger van Direct. Dit is Are We Strong Enough? Some

De Britse band Shine Down en een van hun allereerste nummers die ze uitbrachten. The System of Being Human. Het was destijds de enige kleine hitje wat ze, waar ze bekendheid mee verwierven bij ons hier in Nederland. Dit zijn de Classics of Rock met Three Doors Down.

Het was volgens mij de allereerste nummer 1 hit die ze bij ons in Nederland scoorde. De Golden Earrings, 1970, Back Home. Stond wel liefst 20 weken in de hitparade en piekte, zoals vermeld, op nummer 1. Classics of Rock met zometeen Rory Gallagher met A Million Miles Away. We hebben uiteraard nog de Rock Request van Geert de Meer. Mocht jij een Rock Request hebben, 0647376692. Dan zit hij wellicht volgende week ook in dit Radio Feyenoord. Maar nu eerst muziek van Frontline. Dit is Are You Gone?

Rory Gallagher, een plaat die je normaal gesproken niet zo erg vaak op de radio hoort. Maar uiteraard bij de Classics of Rock proberen we die pareltjes, oftewel die krenten uit de pap te vissen en die voor u ter horen te brengen. A Million Miles Away in Frontline and Are You Gone? Dat is nieuwe muziek van deze band. De eerste single van het nieuwe album Rebirth was 15 mei 2026 uitkwam. Frontline is in 1989 opgericht in Nuremberg en is sinds die periode een leidende factor in de Europese AOR melodische rock scene. Dat je dat nog even weet. Zometeen de rock request van Geert de Meer. Hij vroeg ditmaal muziek van het album The Land of Grey and Pink uit 1971. De live uitvoering van Winter Wine, de formatie Caravan. Die hoor je zo na The Cure. Dit is een van de leukste, The Forest.

Hij probeert mij elke keer weer te verrassen met aanvragen van rock requests. Hij probeert er een beetje een sport van te maken van... Nachtzaam, deze plaat heb jij volgens mij niet of deze plaat ken je niet. Ja, dat kennen, dat is een groot verhaal. De meeste nummers die hij aanvraagt, die zitten al ergens in mijn diepe brein verscholen. En ik moet zeggen, ik heb een hele grote collectie classic rock. Dus het is nog niet voorgekomen dat hij een plaat aanvroeg die ik niet had. Caravan en Winter Wine. En we draaiden dan de live uitvoering en die kende Geert dus weer niet. Maar goed, zo hebben we allemaal wel wat. Dit zijn de Classics of Rock met Nirvana.

Met Smells Like Teen Spirit komen we weer een einde aan het eerste uur van de Classics of Rock. Zometeen na nieuws en weer zijn we graag bij je terug voor het tweede en laatste uur voor deze week van de Classics of Rock. We gaan er voor nu uit met Earth and Fire en Thanks for the Love uit 1975. Ik zeg tot zo direct.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf morgenmiddag 5 uur is voor de hele bebouwde kom van het Gelderse Opheusden een noodverordening afgekondigd. Een deel van het centrum is als veiligheidsrisicogebied bestempeld om te voorkomen dat er net zoals vorige week donderdag gereld gaat worden. Toen gooiden relschoppers bij het gemeentehuis met vuurwerk en werd de politie bekogeld. Ook vonden er vernielingen plaats. Op het moment van de rellen werd er vergaderd over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid moest eraan te pas komen en 14 personen werden opgepakt. In Utrecht zijn tientallen mensen samengekomen om stil te staan bij het overlijden van Alfredo Gulu. Ze liepen in een stille tocht door het centrum van de stad naar Nijntjepleintje. Daar werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken voor de 51-jarige Alfredo, die tijdens een arrestatie in Rotterdam-Zuid onwel werd en overleed. De politie hield Gulu staande omdat hij te hard op een fatbike reed en geen legitimatiebewijs bij zich had. Onduidelijk is nog waaraan hij is overleden. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. De Telegraaf meldt dat volgens Sint-Tolk-presentator Matthijs Jansen acteur Ramzi Nassar Stefan de Wallen zal opvolgen als nieuwe assistent van Sint-Nicolaas. De afgelopen dagen vielen er verschillende namen, waaronder die van Casper van Koten, Harry Piekema, Leopold Witte en Daan Schuurmans. Jansen houdt wel een kleine slag om de arm en zegt voor 95% zeker te weten dat de keuze op Nassar is gevallen. De NTR heeft het bericht niet bevestigd. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Dit was het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is alweer even over 9 hier op Langstraat FM met Paul Young. En I'm gonna tear your playhouse down. Tot 10 uur nog Classics of Rock hier op Langstraat FM. Met nu Julian W. Turner.
1: Hi, this is Julian W. Turner. You are listening to Anton Nagzam. And this is my new song, Life After.

Je kent het principe, zo nu en dan de tweede uur trappen we zo'n beetje af met een albumtrack. Ditmaal het album Trust. Het nummer Trust van Chris Stapleton is te vinden op het album Higher uit 2023 van diezelfde country artiest uit de Verenigde Staten. Het is een grootheid al daar, Chris Stapleton. Over grootheden gesproken, twee bij elkaar. Eric Clapton en J.J. Cale hebben samen een nummer uitgebracht en ook een album. Dit is Roll On.

Zwevend doorheen het programma is dit item te horen in de Classics of Rock. De lange vannachtzaam. We draaien een lekkere extended remix. Dit keer van Arcadia en The Flame. Duurde ruim 7 minuten en je hoort hem alleen hier bij de Classics of Rock. Daarvoor nog Eric Clapton en J.J. Cale.

The Dire Straits en Twisting by the Pool. In die early 80s, precies ze zijn 1984, stond er ineens een duo op Everything But the Girl. En ze maakten een beetje jazzy, funk, rock. Het was eigenlijk niet te plaatsen in welk genre. Maar ik vind toch dat hij ook in dit programma wel gedraaid kan worden, omdat hij zo mooi is. Everything But the Girl, Each and Everyone.

Het is te vinden op het album Dick, het nieuwste album van Mama's Gun. En Mama's Gun heeft, ik heb dat vaker gezegd, dezelfde leadzanger als Young Gun Silver Fox. En dat is heel duidelijk te horen. De stijl is van Mama's Gun iets of wat ruwer dan die van Young Gun Silver Fox. Prachtig album. En dit is de meest recente single, The Hardest Yards, Mama's Gun. En dit is Fleetwood Mac.

0: Hello. I'm going home now.
1: Je weet het, de Classics of Rock Concert Classic is een live track. Maak het niet moeilijker dan het is. Ditmaal wel een heel speciaal, het nummer van Dave Barry en Now is the Moment. Maar niet alleen live gespeeld door Dave Barry. Hij werd daarbij geassisteerd door George Baker en Frans Kassenburg en nog wat anderen. En dit is muziek uit 1981. Don't Let Them Go. Dit is REO Speedwagon.

En met REO Speedwagon en Don't Let Him Go uit 81. Wel heb ik een blik op de klok en zie ik dat het bijna 10 uur is. Dat wil zeggen dat we dit programma weer af gaan sluiten. Zomaar midden in de week was dit de Classics of Rock. Waren dit de Classics of Rock? Met Anton Laagstam hier op Langstraat FM. We zijn er morgenmiddag weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe aflevering van 6 klaar live. En dit programma is er uiteraard volgende week woensdagavond weer tussen 8 en 10. En ik ga huiswaarts, oftewel ik ga naar home. Dit is tot besluit Chris Daughtry. Fijne avond, tot morgen of tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet, die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. De Kamer meent dat door de laatste peiling te schrappen er ook geen dure ledenwerfacties hoeven te komen. CDA, Pro en VVD willen dat de omroepen zich vast voorbereiden op het nieuwe bestel, waarin de omroepen opgaan in omroephuizen. Morgen vindt het debat hierover plaats. Tegen de wil van een Kamermeerderheid wil infrastructuurminister Karremans vasthouden aan het besluit dat medewerkers uit de luchtvaartsector in de adviesraad over Schiphol mogen plaatsnemen. De reden is wat Karremans betreft eenvoudig, omdat daar in het vorige kabinet een motie over is aangenomen en het wetsvoorstel is aangepast. Karremans zegt dat als de huidige Kamer besluit medewerkers uit de raad te weren, hij daarmee kan leven, maar hij ziet liever dat niemand wordt uitgesloten. Premier Rob Jette heeft in New York met de Oekraïense president Zelensky gesproken en hem op het hart gedrukt dat Oekraïne door moet gaan met hervormingen. De afgelopen tijd werd het land geplaagd door verschillende grote corruptiezaken. De aanpak daarvan en het schrappen van overbodige regels zijn volgens Jette belangrijk voor de toetreding van Oekraïne tot de EU. Jette wil Oekraïne de helpende hand bieden bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels. En premier Jette heeft tegen de pers bij de algemene vergadering van de VN in New York gezegd dat Nederland de afgelopen maanden alle diplomatieke methoden heeft ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Eerder deze week kwam naar buiten dat de VS nog meer sancties voorbereidde, maar nu tegen het strafhof in zijn geheel. Jette ziet het niet alleen als de taak van Nederland om zich tegen de Amerikaanse sancties te verzetten, omdat de internationale rechtsorde voor iedereen cruciaal is. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Dit was het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt-het-vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet, die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. De Kamer meent dat door de laatste peiling te schrappen er ook geen dure ledenwerfacties hoeven te komen. CDA, Pro en VVD willen dat de omroepen zich vast voorbereiden op het nieuwe bestel met alleen omroephuizen. Morgen vindt het debat hierover plaats. En de EU is diep bezorgd over het opnieuw oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst roept op tot dringende de-escalatie en het hervatten van het vredesakkoord van 2022. De spanningen liepen vandaag verder op toen rebellen meerdere steden aanvielen en vliegvelden innamen. De Ethiopische president stelde bij de VN dat zijn land zich terughoudend opstelt, maar de EU benadrukt dat het conflict alleen via dialoog kan worden opgelost. Het weer vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Wasn't it? Wasn't it?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Let's go, girls.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren. Goed.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgelopen